0: doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

You feeling okay?

lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Don't be afraid.

cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via Lokaal Omroep Goorlen.

Ja, gebeurt vaak hè, op vrijdagavond. Ben je lekker aan het slappen, moet je nog ergens heen. Dan denk je van, ja, het is hier zo gezellig. Hè. Ik ga maar eventjes bellen dat het wat later wordt. Ja, Rick de Jong hoorde je. Ik ben een uurtje later. Ik zeg goedemorgen. Daarvoor hoorden we Creedence Clearwater Revival Up Around the Band. Dat was een grote hit in 1970. Nummer 1 notering. 2 weken lang in de lage landen. Hè. Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdageditie. Vandaag 30 mei. Volgens mij is het de laatste dag van de maand. Nee, morgen. Nee, morgen is het 31 mei. Dus we hebben nog 1 dag te gaan. En dan zitten we alweer in juni. En dan mag wat ons betreft de zomer gaan beginnen. Al is die al lekker bezig. Ja, want jongens. Lekkere hoge temperaturen al de afgelopen dagen gehad. Ja, gisteren werd er trouwens hagel en harde wind voorspeld. Ja, nou, ik heb er niet veel van gezien. Ja, wel wat harde wind. Maar het bleef er ook, hier rond het Van Vliethuis. En ja, vandaag wederom de warme temperatuurtjes. Hè? 23 tot en met 25 graden in de lage landen. Een matige tot zwakke veranderlijke wind. Dus hij verandert, ja. En er kan in het uiterste zuiden van het land, in Limburg, daar kan het nog tot hagel komen. Dus dan weet je dat in elk geval, als je daarheen gaat. Regen juist je aan. Maar nee, vandaag wordt het redelijk weer. Wordt lekker. Ja, dus het is denk ik wel te doen, hè. Ja, vandaag op deze zaterdag, hè. Ja, we hebben weer een leuk lijstje klaarstaan. Ik ben een klein beetje verkouden. Nou ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik heb gisteravond nogal geschreeuwd tijdens een concert. Dus mijn stem is een beetje aangewakkerd. Maar goed, we hopen het in deze uitzending weer een klein beetje op orde te krijgen. En dan komt... Ja, dat kan het ook niet helpen, jongens. Nee, het was gisteravond zo gezellig bij een concertje. Dat ik dacht van, nou, ik schreeuw maar even lekker mee. En dat heb ik wel geweten, hè? Ja. Goed, nou, dan merken we dan vandaag wel weer de naweetjes van, hè? Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. En dit is 1981, mensen. Haalbouda Champagne. De bovenste plaats in de top 40, 8 weken lang. En hier is hij.

Nou, we zijn niet bang om af en toe een keer een uitstapje te maken, hoor. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. Waarom niet, hè? Want ja, je weet het maar nooit. Het waren de Amigos en Matador. Een liedje wat in bepaalde scenes populair aan het worden is. Ja, het is net uit, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Het parlement van Ghana heeft een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit en de promotie ervan strafbaar stelt. Ja, de wet die moet nog worden ondertekend door de president. Volgens het voorstel komt er een straf van 3 jaar op openlijk LHBTI zijn. Ook het promoten, het ondersteunen of het geld geven van of voor activiteiten die op LHBTI zijn gestrookt, die worden strafbaar gesteld. Ook staat er een maximale straf van 10 jaar op. Ja, en daarnaast introduceert de wet ook nog een keer een meldplicht, noemen ze het. Ik vind het meer een verraadplicht. Waarbij mensen verplicht worden overtredingen van de regels bij de politie te melden. Ook zogenoemde supporters van LHBTI-rechten, die kunnen dus nu daar in Ghana strafrechtelijk worden vervolgd als die handtekening eronder staat. Nou ja, dat bewijst maar weer dat veel Afrikaanse landen nog gewoon in de middeleeuwen leven. En totaal niet in het hier en nu zijn, hè? Ja, maar goed, het is een verschrikkelijke wet, wat mij betreft. Maar goed, de initiatiefnemer van de wet, parlementariër en dominee John Nitim Voortjuer, die zegt dat de maatregelen nodig zijn om Ghanese familiewaarden en culturele normen te beschermen. Ja, meerdere religieuze leiders in het land hebben aangedrongen op strengere wetgeving. Ja. Ja, er zijn nog echt landen, hè, waar het gebeurt, hè, waar je bijvoorbeeld niet openlijk voor je geaardheid uit mag komen. Of je nou lesbien bent, of je bent homofiel of LHBTI, of ja, noem maar op. Er zijn landen die verbieden dat. En die hebben daar bepaalde wetjes voor bedacht dat je daarvoor in de cel kan gaan zitten. Hè. Ja, ja, het is echt iets uit de middeleeuwen. Maar goed, ieder zijn meug, zou ik zeggen. Misschien wordt die handtekening niet gezet en dan gaat het niet door, hè? Nee. Ja, en een archeoloog die in een kerk bij Maastricht waarschijnlijk het skelet vond van de beroemde Franse musketier de Artagan, heeft zich niet gehouden aan de regels die gelden bij zijn opgraving. De gemeente Maastricht die schrijft dat er daardoor informatie verloren is gegaan. En ook dat de identificatie moeilijker wordt. Ja, volgens de gemeente was er geen vergunning voor de zoektocht en was die daardoor illegaal. Bovendien heeft archeoloog Wim Dijkman, want daar hebben we het over, zich niet gehouden aan de in de beroepsgroep geldende norm voor archeologische opgravingen. Ja, hoe en waarom die in de fout ging, dat heeft de gemeente niet geschreven. Ja, wel is er volgens de gemeente duidelijk dat er sprake is van een aanzienlijk verlies aan informatiewaarde ten opzichte van de reguliere opgravingen die op andere plekken natuurlijk ook plaatsvinden. Ja, het skelet wat gevonden is ligt op dit moment bij de hogeschool in Deventer. Daar wordt gekeken of het daadwerkelijk om de resten gaat van de Artagnan. Het is een tijdrovend proces. En tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, is er, zo zegt men, radiostilte. Ja, het skelet werd begin februari gevonden in een kerk in Maastricht. En de ontdekking werd ook wereldnieuws. Het zou namelijk gaan om het graf van de Artagnan. Deze graaf is een nationale held in Frankrijk. En daarbuiten vooral bekend als de vierde musketier. Hè? Dus het is wel een hele belangrijke vondst. Hè? Dus, ja. Maar ja, de archeoloog die is niet goed te werk gegaan. Hij stond zelfs in het graf. Hè? Dat mag al helemaal niet, want dan kun je dingen beschadigen. Snap ik nog wel. Maar goed, wat voor straf de man krijgt of wat de represailles zijn, geen idee. Ja, en ik vraag me dan ook een beetje af van hoe dat graf ontdekt is, zeg maar. Is daar door een bouwonderneming gehakt? Omdat er nieuwe tegeltjes in moeten bijvoorbeeld. Van, hé, er ligt hier een graf. Ja, dan ben je ook alweer wat waarde kwijt, hè. Dus, ja, nou ja, goed. Deze archeoloog die krijgt nog te horen wat er precies gaat gebeuren. Hè? Of die een vonnis krijgt of een straf of noem eigenlijk maar op, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag, jongens. Het wordt lekker weer. Het is weekend.

0: zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op...

Dat was toen de film Dirty Dancing, hè, die toen veel oude liedjes weer in de belangstelling zette. Hè. Ja, dit was Maurice Williams en Stay. Ja. Voor de wekker wakker, zaterdag. Ja, de Nederlandse beeldhouwer Erik Claus is overleden. Hij is 89 jaar geworden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Claus wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. In 2017 kreeg hij zelfs de ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij werd in 1936 geboren in Haarlem en studeerde ook aan de grafische school in het Rijksinstituut voor tekenleraren. En deed daarna een studie aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Dit laatste instituut was hij in de jaren 80 verbonden als hoogleraar beeldhouwkunst. Ja, hij richtte zich meer op de klassieke beeldhouwkunst. Vanaf de jaren 60 werd zijn werk op verschillende openbare plekken in Nederland vooral tentoongesteld. Maar ja, er staan ook kunstwerken in andere landen. Zo ontwierp hij bronzen reliefs van prinses Beatrix, waarvan er één in het provinciehuis van Noord-Holland werd neergezet. Ook verbeeldde Claus oud-premier Willem Drees, een werk dat tot de verbouwing van het Binnenhof te zien was in Den Haag. Ja, heeft hij allemaal gemaakt, hè? Ja, tot zijn bekendste werken behoren de wachtersbeelden die verspreid staan door het land. Zo zijn er ook beelden te zien van hem in Utrecht, Alphen aan de Rijn en in Amsterdam. Ja, hij is overleden. Hij is 89 jaar geworden. Ja, vandaag wordt het een mooie dag. Vanmiddag dan hebben we zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Vooral in het zuiden kan het lokaal wel wat regenen. In de rest van het land blijft het droog. Zwakke en matige wind. Temperaturen lopen uiteen van 22 graden in het noorden tot 28 graden lokaal in het zuiden van het land. Limburg, België, groot deel van Duitsland. Vanavond zijn er wat opklaringen. Later in de avond en vannacht gaat de bewolking toenemen. Morgen wederom een mooie dag, maar wel wat koeler. 17, 18 graden. En dan gaan we in de nieuwe week nog meer afkoelen. Hoge temperaturen van 30 graden, die zijn er dan niet. Dus kunnen we weer een beetje bijkomen. Hè? Want het was wel heel vreemd warm gisteren. Hè? Ja, die dag daarvoor was het gewoon echt warm. Maar gisteren was het gewoon heel vreemd warm. Het was nog warmer dan warm eigenlijk. Dat komt door de luchtvochtigheid, ze me vertelde. Er zat veel vochtigheid in de lucht en dan voelt het allemaal wat warmer aan. Hè? Goedemorgen, voor de wekker wakker, zaterdag.

0: Vanessa Paradis is de flitsschijf van vandaag. Vandaag gaat hij meelopen. Een week lang hoor je het liedje af en toe voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, mocht je ze live willen zien, deze Vanessa Paradis, dan moet je naar de Melkweg. 23 september treedt ze daarop in Amsterdam. Hè? Ja. Ja, heel af en toe in het programma door de week en natuurlijk ook in dit weekend hoor je een herhaling van Pastoor Servaas. Ja, hij is er niet mee gestopt. Hij maakt nog steeds nieuwe. Morgen dan hoor je een nieuwe aflevering. En zo heel af en toe pakken we er een oudje bij. Ik heb er eentje gevonden van november vorig jaar. En dat ging toen over een hond. Luister, met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Het was een vreselijke paniek op de pastorie. Truus de huishoudster had het helemaal niet meer. Ze vertelde overspannen dat er al een aantal inbraken waren geweest in de straat. En ze durfde 's nachts het huis niet meer uit. Och, zei Bert de Koster, weet je wat ik doe? Ik ga wel een hond kopen. Een gevaarlijke hond die ons kan bewaken. Die ons kan beschermen 's avonds. En zo gedaan, zo gedaan. Bert had een hele mooie herdershond gekocht. Nog een pup, dus hij moest nog van alles leren. En Bert had in de bibliotheek een boek gehaald. Hoe voed ik mijn hond op? Allereerste plaats stond er in het boek: moet men vroeg opstaan en gaan naar de hond toe en laat de hond duidelijk weten wie de baas is. En hoe doe je dat? Je zegt duidelijk tegen de hond: ik ben de baas. Dus morgens om 6:30 was er al wat gestommel in de keuken en was Bert bezig met de hond. Ik hoorde hem nog roepen tegen de hond: ik ben de baas. Maar de hond gaf geen sjoegen. Een aantal weken later was Bert al een heel stuk met de opvoeding van de hond. En ik vroeg aan Bert, hoe heet hij? Dat doet er eigenlijk niet toe, zei Bert. Ja, dat maakte mij toch eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Dus toen Bert aan het trainen was, achter op het kleine veldje, zat ik achter een struik te loeren hoe dat de hond wel zou heten. De hond liep een eindje weg van Bert en ik hoorde Bert roepen: Servaas, hier, Servaas, hier. En de hond kwam meteen. En ik voelde vol trots. Heel veel trots. Want zo'n naam Servaas, dat heeft toch een uitstraling. Dat geeft toch wel een beetje kracht en een beetje moed en een beetje

Zo, eventjes geheukt vandaag alweer. Hè? Normaal. En Hels als een jachthond. En daarvoor hoorde je natuurlijk Pastoorsevaas met de hond. Ja, af en toe een herhaling van deze bekende pastoor inmiddels. Hè? Ja, in de Lage Landen. Goed voor de wekker wakker. Ja, ik had vorige week ook al gemeld. Hè? De Amerikaanse rapper Ye mag toch naar Nederland komen voor zijn geplande optredens volgende maand in Arnhem. Volgens de minister van de Brink van Asiel en Migratie is er geen gegronde reden om hem de toegang te weigeren, zoals het Verenigd Koninkrijk onlangs wel heeft gedaan. Ja, kennen we natuurlijk ook als Kanye West. Hij deed in het verleden antisemitistische uitspraken en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Ja, later heeft hij ook excuses aangeboden voor de uitlatingen en zei dat zijn gedrag werd veroorzaakt door een psychiatrische stoornis. Ja, Van der Brink die zegt dat hij de uitlatingen van Kanye West natuurlijk ten zeerste veroordeeld, maar op dit moment is er geen aanwijzing dat er een reden kan zijn om hem te weren. Ja, zo werd er ook bekendgemaakt dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdom voor de concerten van de rapper, die inmiddels al 48 jaar is. De rapper kun je dan op 6 en 8 juni gaan bekijken. Ja, de burgemeester zei de uitspraken ook van deze rapper persoonlijk verwerpelijk te vinden, maar als burgemeester zei hij, moet je kijken naar zaken als openbare orde. Ja, en die zijn allemaal perfect op orde. Ja. Yeah.

0: bedankt.
1: Ja, het een leuke naam, die man. Benny Wies, want zo heet hij officieel. Je hoorde, dat kent toch die. Ja, hij baalde dat hij een dagje mee moest draaien. Hij moest in één keer werken.
2: Erik van Vliet, met het nieuws van vandaag.
1: Inderdaad, we gaan even kijken naar het nieuws van vandaag. Paris Saint-Germain en Arsenal, die spelen vandaag. Arsenal won de belangrijkste prijs voor de Europese clubteams nog nooit. Ja, vandaag is de wedstrijd te zien, hè. Paris Saint-Germain en Arsenal om 6:00 via de bekende sportapps. En in Alkmaar is vandaag de afsluiting van de jaarlijkse LHBTI-manifestatie, Alkmaar Pride. Met onder andere een grachtentocht van tientallen vrolijke uitgedoste boten. En er komen zeg maar altijd zo'n tienduizenden bezoekers op af. Ja, het is eigenlijk net als in Amsterdam, alleen dan iets minder grootschalig. Maar ja, 10.000 bezoekers. Ik vind het aardig grootschalig gaat worden. En in Rotterdam wordt de Nacht tegen Seksueel Geweld georganiseerd. Mensen lopen een tocht door de Zuid-Hollandse stad om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in steden. Ja, en daar schort het nogal eens aan. Ja, de 20e en voorlaatste etappe van de Giro d'Italia is een loodzware bergrit. Er moet een afstand gereden worden vandaag van 200 kilometer. Ook de vrouwen beginnen aan de Ronde van Italië met een eerste etappe over 139 kilometer. En die tour of dat ritje van de vrouwen gaat naar Ravenna. Ja. Ja, de politie heeft afgelopen nacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd in een sloot gevonden in Herpen en is waarschijnlijk om het leven gebracht. Ja, kort daarna werd ook een man opgepakt, maar die bleek er niks mee te maken te hebben en is inmiddels weer op vrije voeten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berghem Sport. Daar zijn ook alle wedstrijden vandaag afgelast. Verder nog meer kort nieuws. Voetballer Raheem Sterling is opgepakt. Er was een verkeersincident en het onderzoek loopt nog. En het Ghanese parlement stemt nu in met een strengere anti-LHBTI-wet. Ja, er zijn miljoenen bijen ontsnapt. Er was een ongeluk op een snelweg in de Verenigde Staten. Een vrachtwagen met 600 tot 800 bijenkasten moest uitwijken voor een auto, waarop de truck kantelde en ook een deel van de bijen ontsnapte. Ja, volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Honderden keren is hij gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg was ook een tijdje dicht. En de bergingsdiensten die hebben ook opgeruimd. Want er waren wat bijenkasten en zo. Maar ja, geen bijen meer te bekennen natuurlijk. Ja, imkers uit de omgeving die hebben wel actie ondernomen. Die zijn namelijk aan het helpen bij het vangen van de bijen. Mensen die in de buurt wonen en allergisch zijn voor bijensteken, die krijgen het advies voorlopig om ook eventjes binnen te blijven. Ho eventjes, ze zeggen toch altijd dat bijen prikken niet. Hallo?

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 15.

Ja, 11 juni dan begint het, hè, het wereldkampioenschap voetbal. En dat vindt dan plaats in Amerika, want ja, daar komen de wedstrijden allemaal vandaan. En ik zei het gisteren al, ja, de wedstrijden zijn op redelijk fatsoenlijke tijden. Dus je kunt het Nederlands elftal, of het Belgisch elftal, of het Duits elftal, zeg maar, op redelijk normale tijden zien. Er zijn wel een paar keer dat je s'nachts op moet. Maar goed, als echte voetbalminded, ja, heb je dat er wel voor over, denk ik, hè. Ja, Theo Diepenbrock met een oudje en Wheel of Holland hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is vandaag de Wereld Multiple Sclerose Dag. Ieder jaar wordt op deze dag de MSD gehouden. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de auto-immuunziekte die de zenuwen aantasten in de hersenen, de ogen en het ruggenmerg. Ja, Nederland telt meer dan 17.000 mensen met multiple sclerose. Naar Europees niveau is het natuurlijk nog veel meer. Ja, het is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De naam multiple sclerose verwijst naar de verhardingen in het aangetaste weefsel. Multiple betekent meerdere en sclerose betekent verharding. Ja, de ziekte kan zeer uiteenlopende klachten veroorzaken. En elke patiënt die heeft weer een ander ziektebeeld. Nou ja, MS is chronisch en er is ook nog geen genezing mogelijk. Ja, de precieze oorzaak van de ziekte is ook niet bekend. In het laatste stadium is de patiënt afhankelijk van een rolstoel. Ja, het doel van de MS-dag is drieledig. Het vragen van aandacht natuurlijk voor de ziekte. Het verenigen en het mobiliseren van de wereldwijde MS-beweging. En het werven van fondsen waarmee de MS-beweging kan worden gesteund. Met onderzoek bijvoorbeeld, hè, om er toch een middel voor te vinden. Ja, Wereld MS-dag is een initiatief van de overkoepelende internationale MS-organisatie. En ook door de lidorganisaties die bij de MSIF zijn aangesloten. Nou ja, in België bijvoorbeeld en in Nederland wordt altijd op de laatste woensdag van mei de Wereld MS-dag georganiseerd. Nou ja, de MS-vereniging Nederland en de stichting MS Research die besteden aandacht aan deze dag. In België gebeurt dat door de MS-liga in Vlaanderen. Ja, het is een verschrikkelijke ziekte en daar moet hoognodig een medicijn voor komen.

De Electric Light Orchestra en All Over the World uit de jaren 80. Gaat het op een cd'tje hier in de studio. Beste, de 100 grootste jaren 80 hits. Nou ja, dat kun je wel stellen, wat een plaat zeg. Ja, afgekort ILO, hè? ILO. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de Nationale Aardappeldag. Ja, misschien eet je het nooit of zo, want de populariteit gaat wel iets omlaag. Maar goed, ja, op deze dag wordt vaak de Nationale Aardappeldag georganiseerd. En niet alleen in Nederland en België, maar ook in Peru. Ja, de aardappel werd daar ongeveer 8000 jaar geleden voor het eerst gecultiveerd in delen van het hedendaagse Peru en Bolivia. Ja, aardappelen leveren de belangrijkste energiebron voor het Inca-rijk, onder andere. Nou ja, de aardappel werd in de 16e eeuw door een Spaanse ontdekkingsreiziger in Europa geïntroduceerd. Ja, en sindsdien zitten wij dus aan de aardappeltjes, hè? Aan de piepertjes. Ja, aan de, ja, de eigenheimers, hè? Die heb je ook, hè? De eigenheimertjes, de droogkokertjes. Ja, en ik vind dat wel lekker, hoor. Vooral een droge aardappel vind ik heerlijk, hè? Dan lekker koken en dan afgieten, hè? Dat water eruit eventjes. Even het vlammetje eronder houden en dan heb je zo'n kruimige aardappel. En dan een beetje zout eroverheen. Heerlijk. Ja, goed. De aardappel. En op deze dag trouwens in 1998 staat er een liedje van de Soca Boys en Biking, ja, op de bovenste plaats in de top 40. 3 weken lang en het is een lekker zomersliedje, dus waarom niet? De

De Soca Boys en Follow the Leader bij Voor de Wekker Wakker. Dit was hem weer voor vandaag. Ja, het belangrijkste nieuws. Het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem is gevonden in een sloot. De politie gaat ervan uit dat hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. En wereldwijd vallen er steeds meer doden door het gebruik van drones in oorlogsgebieden. Vorig jaar waren dat er meer dan 13.000. En dit jaar staat de teller al op ruim 5.860. Dat blijkt uit de cijfers van de conflictwaakhond. Ja, en mensen kiezen steeds meer voor een alcoholvrij drankje. Ja, alcohol is steeds minder populair. De meeste mensen doen dat als ze nog willen deelnemen aan het verkeer, maar ook om gezonder te leven en omdat ze fitter wakker willen worden. Ja, en de lifehacks van president Trump die zegt dat de president van Amerika kerngezond is. En het verleden op deze dag in 2005, de Amerikaanse studente Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. Het gebeurde na een avondje stappen. Ze zou met Johan van der Sloot en twee anderen naar het strand zijn gegaan. Wat daarna gebeurde, is nooit helemaal duidelijk geworden. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker, hè? Ja.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hé, hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij aan, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

kind of feel you got. Keep the groove going. Keep it going.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Hallo, met Tilly. Oh, en wat fantastisch dat ik u thans van harte welkom mag heten aan boord van de Loveboat.

0: van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

when he calls me. But when he comes,

0: lokaalomroepgoorlen.nl. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.